0: Sean O'Riada agus Cioltari Chúlan an sin. Agus a geisir le Sean a Cainj chur se gú Fadar O'Riada a gufnidú anis is rísht. Well, anis far a danach ma trasna ar a anam, a cha anam a wain, agus mé a play le hawer a wain le nidjig a séidjig a nari. Stefan McKenna an far a tha geisht, agus níar lakshá pwart sa trid, marios ma jama. Agus níró gaelic ar a hálige. A bhí aneig Pyrrhus Baisley é, agus ron sean cur sé seo dún é sna cuigadaí denim amá.
1: Bés is leithead bliain óhin, chuirs aithne ar Stefan McKenna, nó Stíana McKenna mar a thugas ar an trásan. Bhí mar a ráin ar a bápéir géana, an Freeman's Journal. Bhíach si sin a scrí píh alta mírla, agus bhí sé ormsa alta ghaelge scrí gach lá. Chuir Liam O'Ring aithne ar timpil demlíon in Istianí, agus as an gaidir a son hánig an leo braúd ma chalas a fáin. Is maas fiú é léab, ach bhí an chuid de bair de héil stíana caite féin óm son. Cúad a tráchtar stíana sara ar chuir aithne ar. Cúad a gur scalair a múra, gair ba lá an ólis elitriacht agus tanga ísat legi. Da vrí sin chuir a spéis fé dehám, nuair a bhúil sem om. Farad tani coil chosa fada fé aig ada knávach grúi gúv mí rialta agus chuicin crónduv bícha gmúis lán dana múlacht agus dúl dauruch sé bícha sé súha ning jag a linga chainte da njófa air grúif sé laun dar íre gúr a dúr is dírish da laur sé on a chrémach ach da vé dar íre ví sé ví grávnaun agus abd í clíste sult foraigí. Ba bhráilim bheitha cór áleis, ché gur minic ná réon tíomar le chéile ar chúsí bhairithe. Chuir ma dúilins na rúí ceana, agus ché ná dhéras a huaile ma gónaí, bhí sé níos sin na mé, agus dá an mías a lán bhaig. Da chaith mías a lán ana in ifig an fápéir, a cór ála chéile, a mbéala agus an ghaelge, ar chúsí le tríochta, credam ná siúntucht, Tangach éile ag an mór mór ar chósí na gaelge. Uérinta bhíach nuachtóir éine, seán ó chuíh in éireacht lín. Uérinta héimi sa macha siúsa tua nó chus farige. Dá áirithe siúlamar tímpil chunic vinéidir agus gan ar siúlagain a gaelge. Ní fada bhí an gaelge fáil migi ag níl a bhéin úntí bigi as Fiú mar ghaile gheor, as féin. Ach vesas, go raibh sé gahana bha. Léach sé gach leol ghaile gheor haka mach. Cén ach múr an mesa vigi ar a vúr vúr. An trásan bia go héine an mola leor an achar padar o léire. Dúas stiana, bia ghaile gheor haar bárigi ach nar a vén vheur chingigi. Na smuidigi ach smuidig lena bui. An trásan, bí fíach ghaile gheor gobar a teiks Cúat an bhean íhe, chud é chud amach bhur im leabhar. Le scíosa éiste ar a gúat, agus chur fíochar a gló é sa leabhar géana. Le scríobh stíana chur síos fada béala ar a leabhar sa United Irishman. Lán leithnig, de cháin sé agar thuaireacht í chur go múr. Ró chluige bhí sé ar, dá lim ach de bhfuil sé meiste go múr, níl an meas chéanaigi ar a gúat a bhí a gumsa, ach dúat sé a dé meiste go bhé an chéad chur síos a le gaelge bhí léataigi gur féidir léamh as a thuaitéir raibh na cin eile Provincial Prejudice a Puerile. Uair éire bhí ar a gáinte de stíana agus misio sa United Irishman. Dúirt ma heasaigh buing nó litríocht gaelge a bheith againn na foláir í bhanú ar ghná héal na gaeltachta ar na háitna galóran go héanta an gaelge gach lá. Gwyr stiana go dian am chwynydd. Dŵw sy'n na efo bacar einia, gwyr efo ôl sy'n gwael gegi. Lyt rych gwael chy, a sgri pe aat na elif sy. Beil is son as misi, ach ni asig bla fyr gwael na lyt rych da as clocif la cia an fiadla. Be fregar a stiana e sio, ni rwyd asyn an i dyrch ac rwyd a chapter. Yw'r hen tyas lish, ac fi'n mas cianagwyn ar y chele in Nerina Dala. Gwelge Corcoguina, Dolan Fistiana. The Gwel your grao, Sean O'Connell, Magun Tor Pivadaki, as we say, play the Sean O, Sean O'Corta, Lesh. Could say Van Gricolash the moon and Milahan Gwelig, a story of a Sean O'Keef and our son, Madeline Shinori Biela, Michigan Moore, the Seamus Max Define, Stevens. Av en mlaki fosen trasan, de sjems og sulevainen fille av et bett no to redde. Madden er skalæret, nir av heher mor. An tæste du af fotinus, tjent af fos egi. De døgn bæv tossen egi fos. Ma vi nye løs i riv lømse, af bedre grev, hoge sene blimte, kun skjeni galer på tænes kjald sunuk, tæste du agus kind de leer a hist na crua chasta a taanta. Pes gale, no da chistrin se an tashtaru agus a fail siage, fuor se mullam moor os galari ar fuor na hoppa. Marig a chlu da vana hebre sin, agus ni vegis eg furuboan e hori gor gwaer yore, de korana spes a li teach na gaelge. Ni a chashe riag a garavea di da vreden dien lia, a nos dine vecha dole gieskoch. Cyn a un sy'n lehe drif. Gwys e'r gwyn o'n pictiwr da Robert Louis Stevenson o chynnwch sy'n alier o lŷn o gyrno gwyrhyn. Da tri blion o'r efeiri o machsach na casga ddys cho bryd o'r sy'n fawr ebyr yn nôl glach a chwrs i ele bwynt leis. Na se dwi'n o'n stir yn disgyn cho mynig o'r pavilion. Fe'n awm son, fe stir yn treis eiri as o ffos yn y frimen. Als bij jaag of bischig missie is me vast, de waar politiekte. Die verleiden me raar, we hebben stieren reent in Lumsen, en goed in haar schoentochten. Kijk, er heeft zich op een vreemen, paar per hoog takkeert en remen nog. We zijn goed tjeren omheen, er heeft naast plaatjes in mijn dering. Die doen we in zijn genieuw rief, kon ik hoor mee goed van kien. Hier waar genievig naar praktisch huwelijk. Ach, wie grüß na ich harte goni. Kohle go hu schäger ja, da für frisch schacht na kaske, a lot of gunu. Da und da Peters und Tred. Bis ihr noch rein den Trasch in der Jahr wanne loche noch her. Ach, die lache die sche. Nur der Wheel er gemur. Was vieren Schielson, aber da dauer von der Vieringe er. Nie wen her ur go hitel her macht da. Für blieb mir sin, da wie kogge den Greg aus Turki. Han is stier, harig stien e fein, maar ook glach, nu djonach in arm na greegje. De glache wee a gumpel djonach. Ach de kemade weer a wad o aat na trodde. Niakader kat na korach, die goede fiu rocher gunner. Pees gele, ver an de jochelige baas stien, kei na hadde woog se fein e, was je gewaar kruig stoontje e. Maar doet hanne, De lawrig stienige breverske tjene honi. We fwin hem nog eind, ag zoen te dasigt. Nie wederlis, een dille, na een twerm a geine, kan ee geinige dien. We gela na weles a geintegi. Terug se, een dille dergele heid, is filistienig lawe, is kaboog doerke, kan moeine dat siskind, als bechaat ee goed loom nog te he, a doorating. Nie wolk er kon eenje, Deze teel. We worden jouw naar de whisky, ze geen zin. Eens in alles wie begaan patierte, een les. Wie ze reis zonder kielver, als hij tracht naar hoe ze dit licht is alleen, dus geleidig. Ach, het pakken de hoe ze een gnaheel, wie ze tijdig, meer reis zonder, als werden te lennen boei. De jakker, het kiddoet werden te refje laan daarin. Een lugend her. Het jullie geven een vellen, wie ze. Maar hompelen, door wie ze houden zat naar doos. De roegewone is dat togewone. Schief zich een cargo in de kleer, al leren kortees. Als doos letter is voor hem dat zat een grand tiplorum, is kraakruilum de plelo. Voor een ballige brennaste is dekker en de heer de geint een vast daar hier. Gemoer moer, door een Queenie mid got a sassna, a massnung hole, but Romulus began to dedig a hail a chav. As his owner for say, boss. It's grand with a force. And who shall we say, Malaskela sin? Grab se ko mi hasa sun, na ser start eren, ma na shuni, na vedelish fanutin ering. Shesin ra, na visselish ven so, ferirum nung owl. Ach a verlish fein versasna, na feriltus duchishin ering. Vi quiden lugenter, quiden der Dr. Mela posing, is na gohishin. Ach ne chayelche a spesin ering, in san chayelge, nor hushe anun. Nor vi se skripi vashti den Freeman, aber dalen skel, vi chud ashti rova, roli to go fad, na fa per nota, mar an Freeman. Vi skel, ag lucht agar, go hushe ihe, a triel ar a varagar, agas djaur a bura air. Duot se, grub se treis, gaur a chrig a chahev, a dierig ashti skri, a chrif tepe glanair. Nid a vagin a drov achagi, Die rechten een smeed op gegeven. Is er goed terug de zon, de waarde die in de rechten, gebruikt ze even een brouwtje. Gaat ze dulles op valje, kan een echte schrijven. Therese zegt in de kaaske, en hoe goed zijn mond eigenlijk hoort van grijf zal is, grijf ze zijn echte geelgen en vaapheer en goed in de rechten, voor hen gebreken. We kunnen aan een speciaal vaad. Bij de deel zo is, gemoer moe, Kjau nog het tracht der wonderlijke literatuurte. Door den eigen, nacht la niet redige, ik heb de daar literatuurt, degger stierne beide zin, ach is garner redige. Kierg maar taan naar gnaheel, a laan redige, ik leg hem hier, a gannes doen heen. Tietere hier, dat ik niet loet er hier. Kure gas, na katter schelie er noor laar. Geen dalen keen egen literatuurt. Ta wonderlijke, ik leg den gacht, Kinoor Ulten. Maar waar je zin, als niet aan de kant zei, de schrijven die hem is zoogje, de vries gachriel, en is vooruit hoe dat waar. En trassen, wie laan trachten, glore waanig, die na volgen, die na geinen. Wie tracht, telt die literatuur een geelge les. De geefstienen, paard is naar waanig. Als we schemeke, kunnen literatuur jou zo, kan koele goed en een schenne literatuur. W en in een MH, agus er de heidi. Ach, nek lach een je les. Door schies schaheshti elisdeert na geelgen en vreemen, gestier spes woerente, ach, de schief se reintletterge, en takke de feinte jare is de hashti. Bevin ik hier een in ting lomé na wallet. En trasen wie voorboene schienori, a djene of aheris, a stier na ha padder. Aber die gerak knappige, maar weg. Geir a Goldstrig. De geines en stielse staccato, maar de hoge zeer.

0: La mahade smarate doa.
1: Hij had nog gort te doen, geteen heen, ik is aan de gort nog wat zo'n Gary McMahon komen, agus taasoren gultje komen, ervaar komen hier in de gort te doen, en overigens die zich tekst takken gewoon al aan in de gort te doen. Volgende keer meek boorden ook hier en hier, die aan het balie gaan blijven toe, in het daar al uit die ik de meesten snijd is aan te gooien, agus je paar die voor de minuut ik ga heel erg boorden ook hier, ik is verder tang wel in de paar die maandje van dan koude hoort en tachtig te gooien. Mollen ook is toch een schiek is koude gloeien, agus kudig, agus door meesten echt door, agus een balie gaan zijn. Schuldige borden ook hier en hier. En dit is echt een schoon, dit is een schoon. Laat me de hoppie gesluit op een blies toch. Zodanig dat ik slot die glip hoor die feit. Maar zal ik koud een hoort het zon. Hier te stakken is technisch. De Ruby Menik live. Wie hier blij aan de koepel lachen. Agus Heinrich en Kjons Ruby mee hoort ze aan Nen, o Gaga, agus o Siobhan en Latif. Agus Ladigeder en Kaleen Allen, maas vedelijf. Agus Stesslin en Kaleen Allen is achassem.

0: Dan ik onder kon Loch Bannis ticht dat aan de koord het ticht te stijgen, dus ik ben paar per de hier kon PC vijf persen de hier onder die nu hadden Jacky Odoo gaan stijgen wie ze hoort te wapen. Pesch gela, bolje maak ik aan de koord. Als ik haar chat hockey, kaam of vader dan de goeie. Ik bedoel dat was de jo een lord de poortje, als Ik kan je best doen als je jullie allemaal kiest die grote en deze niet. Ik aan de koord. Ik kan je boetjes zeggen. Kom ik zie het ook maar buiten. Ik Kiel Heavy. Chance scoren. Gaan de koord bij de river. De hamel. Ik kan je kunnen zeggen. Kiel Heavy. Als ik kan je kunnen. Hij is het eerste. Dan is het een puntje tabak toch op zijn eerste. Zijn door hoort dus naar de schacht. Ik wachtelie ons bedel. Ik is tabak naar zien nu met hem. Goed te korte. Kijk zijn het ja. Het is geen. Hoe lang is het? Het is nu met de in de schijf. Bolje maakt ook hier. Ik zie. Ik grote halen. Je neemt wachtelie ons bedel. Die schacht stuur. Go walking the other one, he pulled it. Shall have it slitted a grute dash. It is Shakabachi grute. I was called it. I guess Pidella now, where it was a grute dash. I got a horn. I can see you know the other child. You don't see a Shakajo Jack O'Dougan. A Shakajo Jack O'Dougan. It's Ekian. Heavy. Kian Heavy. I got a stack of the salt. It's a Kian Heavy. It's then Shin Sure. Go walking on Spidell. He pulled it. I guess, well, the love of a hackup. I guess it's all well. Ja, dat is nacht niet anders heen en ja, dat is wel aan nu. Zal ik het zien als kosten toe de bij? Ach, nacht niet anders dat het als wel nog een keer heavy. Als je dat al ook is, dan reed je de kunst echt. Dat is de korte is niet doel om ze gedaan is. Niet doel om gulen is het daar wij ach, vissen wij gul bulle zeer groot zeg ik ooit. En als moet je wasch gezakken die gul je hem in je dat je de door hoogte naar de schacht lefan. Dat is een schacht, schachtpuntje lefan. Als on de On Brandach Techie Trust the East, Evan Brandach, Techie Trust the Tankancha, Hart the Tsikhuk Slatamach on Gould, as she had the score Slatamachin, Istech on TV, on Brandach, a Krumma, Ardi Tankancha, the Ardoshan Ardi, Kunishan Shalinga Shomacha, Hedish the Test on Egus Law, Hold Glan, the Shed in the Ford, Doha Hocht, the Gaspidil, Nodja Hocht, a tall egg, Nodja Hocht, a tall egg, Anakuad, Agus. On the which I told Abo, but William Maho, Gel Targets, even I can do bed on Kutsugorti, and he happens to come ancient. On Kutsugorti is a gay deck, I can do ancient on Spidel the other Chinese, and then you'll see the gay debates, and get a score and a Rivia Hamburgers and the Ardogus half weeds should be it, and the fellow Nochle Hinda on Nochle Hinda on. Wij akkoord en jij hebt hem ook eens wel. Dat is een scrum om ons in de schuggers. Kapot bolje, ik ga je sterk in de schuggers bezig. Niet rot niet haar bezig. De data correct zijn die jullie anders dan jij toch jij hem ook heet ze. Kan je kopie niet in agus de data chat agus dat is een scheidekaart kleur. Dat ben ik nog hoog doen met dat koetsje gartje. Ik ben in de schuggers agus wat niet meer aan gaan droog woedie aan wie goedie aan agus goedie zijn droom agus pro agus tarent agus dat Ga je zelfs tegen de schijt die bertje bedoel die, als je niet, als je de straat en zich hele, als je broek hele, als anders dan weet je dat je gaat zwoeken bij, als je gaat lukken en hem dunne en de light, maar als je een bert is dan jouw noti, je gaat aan de koorden geven, het gaat dan jouw noti, je net met je de maak ben ik hier nog toehul, het gaat dan jouw noti en dan dus als je vaak je zelfs kort de boeien, je laat jouw voetje, als je een ziet en je weet je zal kunnen horen, als je wel zeg je haar en je haar spijt en dan die dan die weet je en dan die weet je gonna cash deck on slither as a vertex up. Agus Liam O'Connell agus aglwych amach agon i cyns yn ys aglwych a Iarod O'Connell a beidio yn agon ysdech sy'n gael ysdech a chog ysgol beidio gyfyn y ffaras mŵw ys ysloedd i'r tac a bwch yn ysdech ysdech i'n pwl o'n rwgsio ys bwlio sir gyda fynd tan rai tyd yn ysdech tŵrt yn bwlio sir fi eisiau gael ysdech ysdech yn sy'n edrych yn ymwyrt ach yn ysdech tŵrt bwlio sir ysdech agus Iarod O'Connell o hwg ys y cawn sia rhaib ag tiw ysdech yn lŷn ys ysg a cwg cwyl dyn ychyd aid y bosti agus Iarod O'Connell o hwg rwy'n yn ysdech agus crwn slitid o crwmo agus rai tyl hi'n cawn sia A Wallach had zone the bus thing, so Wallach had zone hole, it was Neilan out, and the weed is still about to shun on. Not on the couch, a short to stack, I guess I'm on the shunchin, Crean, you can see Kura had a success on. Garrod O'Connell, agus an bwylio sir sy'n cwrs ddech aige, agus I cwrs hedd eisiau testan, agus ffos tam wedi gym wrth o'n bwylio mach to aige, agus y denny hir, ta si sieti aige o'r reit o'n sienw med gwylio am cwt y gorti imni aige yn sy'n geid lenni. Ia, bwysig ymwch am eich nad, ach mae'r dyma, ni mi eisiau fi cynnol yn am, ach Cyril Cynol, ach wel, ni eda na sienw med aige, agus fi y gymwch yn sio yn sy'n geid lenni, nad i'n clyffa harfa tain efo, agus y spidiol, siad yn sast y feis, yn sio eglau hamo, iad y gods o siomri ffestus, iad chi'n gyn, do Tamoy a Bochni is bidden. Nigel Hoch, the Gallop Queen, Acha Queen, Gomei Cord, Madame a Baldog, a Tower, Land of a Race to Lodge, a Gamonty, a Shaw to Wachani Nakri, Sadaria.
1: Shagger me maggot, a Vihil Milo Tulinchen, head at a garden Morgun, Agus, Shanan Yaham, a Glyph, a Prefreve Hosher, Omana. Na gaileve on spidel do an ní anach cuan ná de hot sin clufa bouta trí an grúpa dó agus clufelivirshul an chin raid stars an fairshi kilehin forshat an canas far varn an la farbacha cari cari deag la do a doig a chriachna an canchin agus vi clufelivirshul raid chama sa brief rive idrvanach omana tina manish to dun daire cair a shach deag kil na diama letra ma hi an the fichit station bog a chri fuint an jinnig tina manish to dun daire agus ta clufelivirshul sa brief rive idrvanach omana a lahar na huida agus sa tana la lahama bela gari na de she balanderi na de ni agus rahun un kushlan nu na de she parak mac pirish na de ni on chen agus cliffy sacker ta ta ta glor kur balistach hal is sasen of anga we man cha ta ni stuskin na do do chrech na newcastle agus bournemouth ar ho score brentford an od sunderland an od v an yeratsan anga ag dan ballard go sunderland ach in kanchen kun ar nevni ta leeds united hin an od chen keen ar brighton jaden bogle sa kugu nu mad zeg Tá Fulham agus Crystal Palace ar chó scór. Josh King chuir sé Fulham chun King san éan an úmaid déag a Tariq Mitchell a fáil cúl ar éis a cúpla an úmaid an ósan sin go Palace. Bhín liarad san angach ag Daichi Kamada go Crystal Palace amá acha bhí VAR hannig sá sálach ar a chadíracht í siúd chumá agus tá Erling Haaland heis Manchester City chuir chun King ag an etiad agus Eitzen a tuts ai ar Coventry City hín an áid stán sin agus nína chúl tú go fele ag an City Ground Edir Nottingham Forest agus Tottenham Hotspur Gael Sterni ar chúrsi yn ôl Sasna. Ta mwysgol tana ni sgwyd go gwaile agus ta mwysgol stech go gaile i ri stech o fadla bohonno tro o fadla stodd yn fyrsi. Be clyffa ta sy'n sy'n i gan hartar chwg nŵmed nŵr ma sy'n siad clyffa nys y grif hinsir o manna na gaile fe clyffa triw bauta yng ngrwpi hyn. Ta mwy colyn y tŵrts ai ar Tomas O'Lorcan agus ta'n Gael Sterni mae dylech na ffornia ag dar o roi'n gwyn o gara.
2: Gromina mad the Tommy Tower gave me the fault to stack a chuck of study fierce agus creve into the man on both the dead and group of heel creve into the man on the galve shack come on homashi work on into tie ed bucallon come on homashi work on ta creed could in about the caru canish gachle for group take bagus macallon brand in about the gali in about the like on the gali vesa shul pichan kaiki shamel version to the four jam or tother adult compart in cha study fierce on from the shot samamach la bucklin gels Macallion agus at Gleo, Gairs a Gleo, Dior Imrady, an tra an tra nôn a seach sa gúl, ta Jack O'Milia ca gansi i fyrir hiyan. Lina lan gúl a chyn ca gansi i fyrir fyrir cair ta Mark O'Milia, fiachra Macdonach amar lan gúl i ca do, agus Daro Davron a ca gansi i fyrir seach teig ar hiv na lava clé. Lina leach gúl a chyn a taig Macallion, ta Eamon Macanrach teig ca cúg, Matthew O'Donachu ca trí, agus Dermado Davron a ca gansi i fyrir cúdeig. Lárn na barca, Tá Colm O'Coinne gan a cae gansi ibre ní agus tíblis tá Marco Brolla gan a cae gansi ibre cair. I lína léhos agat sin, i taig mú coilion an trúnúna sa, tá Níl O'Mainí na cae de, Seamus O Brolla gan a cae cair dig, agus Mark McElaspec a cae gansi ibre fiche, agus i lína lántas agat taig mú coilion an trúnúna sa, tá Paul O'Cairín a cae trí dig, Cian O'Coolan a cae hínig, agus Michal Martín Brannach a cae gansi ibre dóiig. Fudan, chumann homasí lorcan, tán Cúlbara Cundé, If he messed on the Galimian, Eno Marco Kagansi, Ibrahim, Lina Long Hulachin, Ono Navy Nakato, Rahor Krocher O'Navy Nakatri, Agus Darren O'Duke, and even the Love Clay, Kagansi, Ibrakuk, Lina Lah Hulachin, et al, a common Homashi Larkanta, Krocher O'Hanle, a Kashacht, Ronan O'Marco, Captain of Forney Kahacht, Agus Creevy McHugo, Kagansi, Ibrahim, Lorna Park Kittenshinta, Adrian O'More, and a Katri Dig, Agus Tivlish, a Kagansi, Ibrahim Dig, Ta Thomas O'Leon, a Kagansi. Ibrin Lee Dig. And Lina Leha Sakachin, Eg, come on, Homashi Larkan, Ta Ear Emrod in the Galive, Khan Tulish, Dekanari, Dideston, Omanich the Dirkunde, Jason O'Flynn, a Kai Kardig, Ben O'Shea, a Kai De, Agus Crocker Gardner, a Kai Gansi, Ibrin Doig, Agus Lina Lotusach, Ta, come on, Homashi Larkan, and Tronosha, Ta Column O'Flynn, a Kai Shachtig, Ben Porte, a Kai Hinig, Agus Crocker O'Slatter, a Kai Gansi, Ibrin Kudig, Lina Nibir, Idirkunde, Kian O'Donnell, a Gimmert, and Tronosha, Tá gortú begad creasú a chaá rátilí go bhéach se hecht an páce ag gá éon éigena cíteocht an trúún se. Maididir leis na cofií taimlí an áidirn go dtí se is a gomórtasríomh ó an seo an gaile an grúpa íon, vi on boi gartin segure edwa kallon on hiedla hiedla fiki kair le do hochtig rúder le tri chulina gynnyo mo kallon le mauta hien agus a mauta donchin wel baile loch riach mo kallon hiedla shachtig le hiedla kairtig agus vi a mia kairtar mo kallon on tronon shan ar aire le cool nil iwanyin ve kadi agus roch na champini lo on la hiedla shachtig le hiedla kairtig maid le come on homo shilorkan wel ta gawo baitamach ar kubkidish am liana rúder

Dat is fad, slaan nog eens bijna van tijden bij thuis. Katrina niet kennen van de Hollandse genu, Katrina Weichel, Warrigau. Agus session bijna van ik meer stotje, harter wiehoog en nummer zijn. Ik de kulkermige, een rachtal aan Michael Cummins, een winnerbon in Oostanig Leiden, in Galia, Hollevleen. Agus Sulam, Gorhanje, slaan, agus bijna het leep in zijn. Zierig over zijn, wie moet ik eerst toch Lafayette Hill? Vi farla klustan is tushkis a glor, Tim McGraw, agus on Toran Olin, and take another little piece of my heart, Chanoran, la faith of Ian, agus nis gurri gawala, roshi nadin y chulan, a cholumid freshen, agus son yagan Olin, eta eke, good travelling soldier, ego lean, agus la klustan chin, eding a tar.